Dit is van The Delicates en Black and White Thunderbird. Verder gaat's met Gene Thomas, Sometime.